heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, dan komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
2: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn, dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
1: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales, dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zet hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

De inkomer voor vandaag is deze nog van de Golden Earring en When the Lady Smiles. Het is 1 juli, het einde van het schooljaar is er, ja. Tijd voor vakantie voor velen. Trouwens, welkom. Dit is Mike met de Vroege Vogels.

0: Mockingbird Hill. Vandaag zijn we dus in juli. We nemen een kijkje waar we dan allemaal naartoe kunnen. Vandaag is er in de bibliotheek van Diksmuiden de kick-off vanaf 16 uur. Zijn er zomerzoektochten vanaf 9.30 uur via Toerisme Diksmuiden. Ook de zomerkampen van de sportdienst in De Pluimen starten vandaag. En morgen is er een lezing dan over veilig wonen begint bij goede informatie. Gaat door in Den Paterschoven vanaf 14.30 uur. En dan hebben we op 3 juli de zomerse vrijdag Ad Dolle Brouwers vanaf 17 uur.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeskoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen, je was nog kind.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

En we hebben ondertussen ook het programma klaar liggen voor een goddelieve processie die doorgaat op zondag 12 juli. Er is een eucharistieviering in de Abdijkerk om 8 uur. De toeristisch centrum gaat open om 10 uur. En ook nog de start van de middeleeuwse activiteiten gaan allemaal door aan het Stadspark. Aan de Ons Lieve Vrouwenkerk tot 16 uur vanaf 13 uur. Om 13.30 uur heb je dan ook nog de opening van het Goddelieve Museum. En de opening van de Oostmolen is er om 14 uur. De start van een gezellige volksfeest start dan om 18.15 uur.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag aan de kust is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien en na de middag verbreden de opklaringen. Morgen gaan we onze dag starten bewolkt met kans op enkele buien en in de loop van de namiddag wordt het terug zonnig bij temperaturen die schommelen tussen 2 à 24 graden.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En op vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli is het Cactus Festival 2026 opnieuw te gast in het prachtige Middenwaterpark in Brugge. 3 dagen lang kan je genieten van een gevarieerd programma met internationale headliners. Meer informatie en tickets vind je terecht bij cactusfestival.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Koop je bijvoorbeeld een broek en een oplaadkabel, dan komt daar 6 euro bij. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
2: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
1: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. Vanaf vandaag kan je in alle sectoren flexijobben, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Wie minstens 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Het comité P dat de politie controleert opent een onderzoek naar de politie in Mechelen op vraag van het parket. Het onderzoek komt er nadat vorige week bekend raakte dat die politie jobstudenten politietaken liet uitvoeren, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken, maar enkel echte agenten mogen dat. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbevingen vorige woensdag. Er zijn intussen net geen 1950 lichamen geborgen, dat zegt het Venezolaanse parlement. Er zijn ook al meer dan 10.500 gewonden en nog ongeveer 50.000 mensen zijn vermist. Heel wat landen sturen al humanitaire hulp naar Venezuela, ook ons land. En sport op het WK voetbal mag Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag door, het won met 1-2 van Ivoorkust. En het speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno De Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels dus volledig klaar voor hun wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg. Maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn en zeker moeten opletten voor de tegenaanvallen van Senegal.
1: Aftrap om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Big in Japan met Alphaville. Welkom bij Melinda FM. We zijn eraan begonnen, de zomervakantie. Want vandaag zijn we 1 juli.

Vanaf vrijdag tot en met zondag aanstaande is er een Latino en Afro vibes met een mega beach festival. 3 dagen lang kunnen ze allemaal gaan dansen. De salsa, de maracha en dergelijke meer. En dit op het strand aan de Matsbar in Middelkerken. De toegang van het festival is gratis.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Melinda FM weerbericht.
1: Aan de kust vandaag wisselen bewolkt met kans op enkele buien en na de middag gaan de opklaringen wel gaan verbreden. Morgen start bewolkt met kans op enkele buien en in de loop van de namiddag wordt het terug zonnig bij temperaturen die schommelen tussen de 21 en 23

10 cc. En vanaf vandaag eigenlijk tot en met 21 augustus mag je elke dag je dag actief gaan starten met beachvolley, tafeltennis, adventure sport, kids mix en nog veel meer. 'S Ochtends train je dan in de sporthal en in de namiddag trek je naar het sportstrand voor een frisse dosis sport. Ideaal dus voor de sportievelingen van elk niveau en elke dag beweging met een vleugje vakantiegevoel. De locatie dat is in de branding van Middelkerken en het sportstrand van Middelkerken. En de toegang is er gratis.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Nobody Knows. Door wegenwerk aan de Spermaliestraat en de Kerkstraat keert de donderdagmarkt nog niet terug naar het Marktplein, Populierlaan en Duinenweg. Dus donderdag aanstaande blijft de markt gewoonweg staan op de parking in de Koninginnenlaan. Ze verhuizen pas vanaf 9 juli.

jij nog wat pleurt. Met Sammy Moore. En dan hebben we nog deze voor morgen. Morgen kan je de Sint-Lorijnsduinen gaan ontdekken tijdens een gegidste wandeling langs natuur waar ooit de campings lagen. Daarna wandel je dan terug over de Nieuwe Zeedijk richting Rauschenbergenplein met verhalen over de zeespiegelstijging en stormen. Morgen vanaf 19 uur in de Calendris in Westende en de prijs bedraagt €2. Zo, en morgen terug een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
2: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
1: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij klaagde in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vond dat teleurstellend.
3: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
1: Vanaf vandaag betaal je 3 euro tax voor alle pakjes van buiten de EU en dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. En nog nieuw vanaf vandaag, je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden, is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt, kan nu geen ticket meer kopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn geschrapt. En sport op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels nu volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
1: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Huey Lewis and the News, de Amerikaanse rockband uit San Francisco. Ze verkochten wereldwijd meer dan 30 miljoen albums. En hun grootste hits waren Hip to Be Square en Stuck With You. En we begonnen vanmorgen in deze muziektoos met Heart and Soul. De vakantie is aangebroken. Niet voor ons, wij zorgen voor de muziek bij Melinda Fett. Goeiemorgen.

het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij werd wel eens de stille Beatle genoemd, George Harrison in What Is Life. Heb je zin in een magische zomeravond aan zee? Wel, kom dan op zaterdag 4 juli aanstaande naar Middelkerke voor een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. Om 23 uur wordt de hemel boven het strand ter hoogte van Silt gevuld met prachtige kleuren en indrukwekkende lichteffecten. Mis het niet, want de toegang is ook volledig gratis.

Confession of the Groove.

Alcazar en Crying at the Discotheque. Goed, het weerbericht dan heel kort, want het zou kunnen dat er links of rechts ergens een bui valt vandaag. En de temperaturen die maken ook een daling. Die zitten rond 22 graden en misschien 25 graden in het centrum van het land.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

wordt nog ieder jaar gedraaid op zomerse feesten. En dat is helemaal niet vreemd hoor. Het was de zomerhit van 1996, Paradiso en Bailando. Tot zometeen na 9 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Brugge test de brandweer een systeem dat bij dringende ritten automatisch groen licht geeft op kruispunten. Dat zorgt voor flinke tijdswinst en verkleint het risico op aanrijdingen. Op de A19 tussen Kortrijk en Ieper, ter hoogte van de afrit Geluveld en Beeselaren, heeft een vrachtwagen zijn lading erwten verloren. Ter hoogte van de 3 windturbines van Geluwe ligt een groen spoor van een halve kilometer. Het verkeer moest daardoor gisteren over 1 rijstrook en de afrit Geluveld-Beeselaren werd daardoor gisteren afgesloten. Het parket gaat in beroep tegen de werkstraffen die 2 jonge mannen kregen na de verkrachting van een meisje dat haar 18e verjaardag vierde in Brugge. Het meisje wandelde dronken naar huis toen de mannen haar meenamen. Een van hen verkrachtte haar in een auto, terwijl de andere alles filmde en later doorstuurde. De dader die kreeg 285 uur werkstraf, de vriend die filmde 100 uur. De zaak die gaat nu naar het Gentse Hof van Beroep. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september naar Oostende. Het evenement werd in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te ondersteunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. En naast het hoofdtoernooi staan ook randcompetities en workshops op het programma. In Kortrijk opent binnenkort de nieuwe kinderopvang Droomboom. Dat is een project dat kinderopvang combineert met jeugdhulp en gezinsondersteuning op dezelfde locatie. De Vlaamse overheid die keurde het project goed en kent 14 opvangplaatsen met inkomenstarief toe. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals 2,5 miljoen euro.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het al opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Ze was een van de meest gefotografeerde Britse vrouwen van de jaren 80, maar had ook een woelige lesbische relatie in de tijd. Welkom bij

0: Alan Foley met een gigantische hit uit 1979 en What's a Matter, Baby. Mooi, het leven is mooi, wat je er zelf van maakt, Tura.
1: Een ongeval.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Er is vanavond een avondmarkt in Blankenbergen en dat op het Koning Leopold III-plein. Dit gaat door van 16 uur deze namiddag tot 23 uur vanavond.

En dan nog een gezegde. Alleen door respect te hebben voor elkaar en door te luisteren naar elkaar, kunnen we de wereld om ons heen een heel stuk mooier maken voor elkaar.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Kortrijk opent binnenkort de nieuwe kinderopvang Droomboom. Dat is een project dat kinderopvang combineert met jeugdhulp en gezinsondersteuning op dezelfde locatie. De Vlaamse overheid die keurde het project goed en kent 14 opvangplaatsen met inkomenstarief toe. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Terme Pallas goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september naar Oostende. Het evenement werd in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te ondersteunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. En naast het hoofdtoernooi staan ook randcompetities en workshops op het programma. In Brugge test de brandweer een systeem dat bij dringende ritten automatisch groen licht geeft op kruispunten. Dat zorgt voor flinke tijdswinst en verkleint het risico op aanrijdingen. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals 2,5 miljoen euro. In Blankenbergen blijft de centrumbus dan toch rijden. Vervoersmaatschappij De Lijn die had deze lijn geschrapt in het nieuwe vervoersplan dat vandaag ingaat, wat tot veel ongenoegen leidde, vooral bij oudere inwoners. De stad Blankenbergen neemt nu zelf de kosten op zich om de bus te behouden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het al opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen een bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
2: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Een van een buurman is kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, ik heb mijn vrouw niet gezien.
1: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Dat zegt onderzoeker Benjamin Descamp.
3: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
1: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
4: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
1: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van crêpepapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ronde Wit.

0: Een nacht dus waar ze bijzonder weinig zal geslapen hebben, zo te horen, want anders zou men er zo geen plaat gaan overmaken, hè. Kali Minauk, net na het nieuws van 12 uur, on a night like this.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, welkom in de grote vakantie van 2026. En welkom in een nieuwe Club de Wit ook natuurlijk.

Lang geleden dat deze plaat nog eens vertoefde op mijn playlist. Aqua was dat. En Barbie Girl, nu The Sun Always Shines on TV. Van het debuutalbum van AHA, de Noorse band Hunting High and Low uit 85. Niet zo succesvol deze single hier als de eerste Take On Me, dat de nummer 1 hitpositie haalde in vele landen. Tijdens de opnames van het nummer heeft Martin Harkett een hele zware griep te pakken. Met hoge koorts en liggend op een campingbedje zingt hij het nummer dan toch in.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: vanaf volgende week zondag, dat is zondag 12 juli, gaan ze aan de slag. Daar in het Plopsa Theater in Plopsaland in de Pannen voor hun welbekende zomershowkaarten. Daarvoor zijn nog steeds verkrijgbaar via deze website www.zomershow.live.be. De zomershow van deze twee, Hert Verguulst en James Cook natuurlijk. Nu de Rivers of Babylon. Deels gebaseerd op Psalm 137 uit de Bijbel. Een muziekstuk van zo'n 2600 jaar oud. De single is een nummer 1 hit destijds voor Boney M. Zowel in Europa als in Amerika.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: In juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten van deze dag. In het jaar 1849, de eerste Belgische postzegel wordt dan uitgegeven. Deze draagt de beeltenis van koning Leopold I. 1903, dan is er het vertrek van de eerste ronde van Frankrijk. 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de eerste dag van de slag aan de Somme. Op deze dag komen 20.000 soldaten van het Britse leger om en raken 40.000 gewond. Het einde van de slag is in november. 1974, Argentijns president Juan Perón overlijdt, waarna zijn vrouw en vicepresident Isabel Martínez de Perón het presidentschap overneemt. 1994, een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties publiceert een rapport waarin wordt geconcludeerd dat de regering van Rwanda en de Hutu-strijdkrachten schuldig zijn aan de massaslachtingen op de Tutsi-bevolkingsgroep, die een vooropgezette en systematisch uitgevoerde campagne van genocide zijn. 2003, in België gaat de vrije energiemarkt van start. 2005, er wordt nieuw werk van Leonardo da Vinci gevonden tijdens een infraroodscan van het schilderij Madonna in de grot. Ook van Leonardo da Vinci in het Louvre te Parijs. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze dag 1 juni.

0: Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar mij in ieder geval wel. Het is een beetje country-achtig, hè? Deze plaat hier, de nieuwe Cameron Whitecamp was dat, net na de historische nieuwsfeiten. En de Kingdom of Fear.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Met zometeen de airplay van deze week eerst nog Love of the Common People. Het werd begin 1984 de eerste en enige nummer 1 hit van deze Paul Young in België. Het was de derde hitsingle uit zijn debuutalbum No Parley. Wherever I Lay My Head and Come Back and Stay gingen deze knaller al voor.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Een van de mooiste stemmen van bij ons toegegeven, deze Dana Winner en de stilte van de stad. Het is vandaag 1 juli, het is vandaag de sterfdag van deze Amerikaanse R&B-zanger. Luther Vandross overleed in 2005, werd 54 jaar bij ons bekend, onder meer dankzij deze heerlijke single hier, Never Too Much.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Tegenwoordig aan de zijde van Madonna terug te vinden in onze top 30. Dit was een van de vorige van Sabrina Carpenter. Je hoorde Taste en we hebben de meeste dan toch wel onder ons. Hebben het middagmaal al achter de kiezen, maar toch gaan we die pot en pannen van moeder nog eens uit de keukenkast halen en lekker mee drummen tot aan 1 uur, tot aan het nieuws hier bij Melinda FM. En dat samen met Kaoma, Danza Tagoma.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
2: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Een van de buurman is kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, ik heb mijn vrouw niet gezien.
1: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
3: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
1: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
4: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
1: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van crepepapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: toevallig. Daarnet hadden we het er nog over deze dame hier. Deze oude rot in het muzikale vak. Mistje con Madonna was dat. En hang up.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdag waar we nog heel veel werk hebben. Zometeen gaan we eens kijken welke wedstrijden er worden gevoetbald op het WK voetbal. We hebben de bekende jarigen uit de muziekwereld. En we hebben sinds vandaag voor een eerste keer de uitleg en de muziek van een echte zomerhit uit het verleden. En daartussen hele goede platen, zoals nu de nieuwe Lizzo, Don't Make Me Love You, gaat ze brengen.

Anita en Ray van Too Unlimited en No Limit. Ook vandaag wordt er gevoetbald in de knock-out fases van het wereldkampioenschap voetbal. Engeland neemt het op tegen Congo en dat vanavond om 18 uur. Maar voor ons interessant is 22 uur, want dan moeten onze Rode Duivels aan de bak tegen Senegal. En vannacht om 2 uur is er nog de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Bosnië en Herzegovina.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Sam the Man, Sam Horace en Rak. Nu, Kate Bush, Wuthering Heights, is geïnspireerd door het gelijknamige boek van Emily Brontë. Kate leest het boek en wanneer ze zich in de schrijfster verdiept, komt ze erachter dat ze op dezelfde dag, namelijk 30 juli eind deze maand, dus jarig zijn. Zaterdag 5 maart 1977 is het volle maan wanneer Kate Bush het verhaal van Heathcliff en Katie op papier zet en inzingt.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Al dus nog de Chapling Band op deze dus 1 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Tate McRae, de Canadese zangeres, wordt er 23. Alex van Zouwen, beter bekend als Kraantje Papi, de Nederlandse rapper, wordt er 40. Mirjam Timmer, de Nederlandse zangeres van Tuarez, wordt er 44. Missy Elliott, de Amerikaanse zangeres, 55. En Deborah Harry, de Amerikaanse zangeres destijds van Blondie, wordt er 81. Jeff Wayne, de Amerikaanse muzikant en componist, wordt er 83. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is John Farnham. De Australische zanger wordt er vandaag 77.

0: Het in 1986 uitgebrachte album Whispering Jack is binnen no time het best verkochte album in zijn thuisland Australië in de geschiedenis. De bijhorende hitsingle, deze You're the Voice, wordt wereldwijd een dikke hit. Maar buiten Australië kan John Farm dat succes niet vasthouden. Enkel in zijn thuisland treedt hij nog op voor volle stadions. John Farm, hij is jarig vandaag. Hij wordt er vandaag 77.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Nu meezingen geblazen met deze Lucky Love van Ace of Base.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: uit Australië, Natalie Ambrolia en Torn. En voor een eerste keer tijdens deze zomervakantie krijg je dit hier van mij.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1960 voor Brian Hyland en Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Het lied gaat over een

meisje dat naar het strand gaat. Ze trekt haar gestippelde bikini in het kleedhokje aan en schaamt zich dan om naar buiten te komen. Eenmaal op het strand blijft ze gewikkeld in die badhanddoek. En als ze uiteindelijk in het water is, durft ze er nauwelijks uit te komen. In Vlaanderen hadden we toen nog geen hitparade, dus waar de plaat daarin zou gestrand zijn, is

En dat hebben we echt wel de voorbije dagen en weken aan den lijve ondervonden, nietwaar? Het is zomer wel degelijk in Vlaanderen. Pita was dat. En deze van Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel de Eurythmics, mogen Club De Wit afsluiten voor vandaag. Hier is nog Would I Lie To You. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Kortrijk opent binnenkort de nieuwe kinderopvang Droomboom. Dat is een project dat kinderopvang combineert met jeugdhulp en gezinsondersteuning op dezelfde locatie. De Vlaamse overheid die keurde het project goed en kent 14 opvangplaatsen met inkomenstarief toe. In Oostende is deze ochtend de kusttram ontspoord ter hoogte van het Thermepalas en de Wellington-renbaan. Door het incident reden er voorlopig geen kusttrams tussen het station van Oostende en Westende-Bad. De lijn die zette vervangbussen in. Een man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde. 2 jaar van die straf zijn effectief, 3 jaar zijn met approbatieuitstel en hij krijgt ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals €2,5 miljoen. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september naar Oostende. Het evenement werd in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te ondersteunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. En naast het hoofdtoernooi staan ook randcompetities en workshops op het programma. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermepalas goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustiger met brede opklaringen en een lichte bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: 80s klassieker van Bryan Adams. And I'm gonna run to you. En dat ga ik ook doen. I'm gonna run to you met muziek tot aan 3 uur. Want we starten alweer een nieuwe zomermatinee. Op deze woensdag. Het is de eerste dag van de nieuwe maand. De maand juli. Het is ook de woensdagavond. Waar we gaan spelen tegen Senegal. Op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Welkom iedereen.
1: Zomermatinee. Met Stef Tielemans.

0: I'm Too Sexy, dat was zijn grootste hitsingle voor deze Right Said Fred. Een van de opvolgers was Deeply Deepy uit 1992.
1: Het is zomer!
0: Vanavond is het zover. Om 10 uur spelen we tegen Senegal in de 16e finale van het wereldkampioenschap voetbal. Ga jij opblijven? Ik denk het wel. 10 uur is toch wel een prachtig uur om naar het voetbal te kijken. En laten we hopen dat de Belgen doorstoten. Het zal 50-50 worden, denk ik dan.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Binnen twee weken staat hij op het podium van Tomorrowland in Boom. Want dat festival gaat ook alweer door dit jaar. Ze zijn nog volop bezig met de voorbereidingen. Ik had het over Martin Garrix en Jack's nieuwe plaats, Told You So. Richting cocktailplaat, richting 2:30 doen we

0: zijn fier dat ze geboren zijn in Amerika en dat ze leven in Amerika. All American Girls. Dat waren de dames Sister Sledge. Het is bijna 2:30 op deze woensdagmiddag.
1: De cocktailplaat.
0: En ik heb vandaag gekozen voor een zeer ludiek nummertje. We gaan dat doen de volgende weken. Als je natuurlijk naar het strand of naar de zee wil en je hebt geen wagen of je wil niet

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

0: is een nieuwe plaat van Olivia Dean. En Baby Steps bij Melinda FM. Christophe Van Damme is intussen ook al in de studio aangekomen. En ik denk dat hij straks een borstel nodig heeft, want hij komt rechtstreeks van het strand. En ik heb de indruk dat hij de helft van het strandzand heeft meegenomen naar de studio.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Damme.
3: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacra Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term high energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dancescene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.

heerlijke 70s klassieker was dat van Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Hij bracht ons naar het einde van deze woensdagse aflevering van Zomermatinee. Deze 1 juli. Zometeen Luc de Lee en de Rotonde. En we blikken nog vlug vooruit naar vanavond 10 uur. Dan gaan we met z'n allen kijken naar de televisie. Naar de kunsten, de voetbalkunsten van onze Rode Duivels tegen Senegal. Wat zal jouw pronostiek zijn voor vanavond? Ik kan ook een gokje wagen. Ik denk dat het 1-0 gaat worden voor de Duivels. En op naar de 8e finale. Laten we het hopen. Hè. Tot morgen iedereen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Onze eigen Jimmy Free en Yet I Know. En het is zover, we zijn begonnen aan de eerste vakantiemaand voor onze schoolgaande jeugd. Dus maak er het beste van, mensen. Wij zullen in ieder geval zorgen voor de gezellige muziek. Welkom bij de Rotonde op woensdag.

Een jaartje voor de eeuwwisseling werd deze plaat gemaakt van Marisa Turner en People to People. Zij het dan met uitstel, maar de afscheidstournee van Johan Verminnen komt eraan in december. Het was al een tijdje klaar, maar door de diagnose van slokdarmkanker werd er roet in het eten gegooid. Toch wil Johan tijdens de tournee de laatste ronde het beste van zichzelf geven en nog even tonen wat hij in al die jaren heeft verwezenlijkt. Prachtig toch? Na zijn tournee zal Johan Verminnen zich nog steeds bezighouden met het schrijven van muziek. En dat het nog lang mag blijven duren. Dit is Erik Goossens.

Het excentrieke stemgeluid van de zangeres van Moby en In This World. Van 15 juli tot 15 augustus 26 wordt het Stadspark van Veurne elke woensdagnamiddag het decor voor live muziek. Tijdens Open Kiosk, een initiatief van Club Paviljoen, krijgen veelbelovende Belgische artiesten een podium op de historische muziekkiosk uit 1899. Vanaf 12 uur staan telkens twee concerten op het programma. Elke woensdag krijgen een eigen muzikale invulling met genres die variëren van indie en folk tot afro, reggae, hip-hop, pop en elektronische muziek. Zo valt er elke woensdag wel iets te beleven in het park van Veurne.

0: Containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

We zaten in de gouden jaren 80, 1987 met Paul Kerouac en Don't Chat Atia. Naast het schrijven van boeken over gezond eten heeft Pascal Nasas, de wederhelft van Paul Jambers, ja gezegd tegen een zaalshow. Pascal zal op 22 augustus een zaalshow geven op het podium van de Boerla Schouwburg in Antwerpen. Wat mag je verwachten? Een avond vol verhalen over relatie met eten, over haar eigen parcours met vallen en opstaan en uiteraard over een kijk op gezondheid en voeding. Tickets kan je vinden via ticketmatic.com en kosten €29. Dit is Veronica Unlimited.

hoorde even graag dit liedje uit de mond van de originele zangeres Anne Christie, maar dit was een versie van Mama's jasje, Gelukkig zijn. Op zondag 12 juli trekt de indrukwekkende Goddelieve processie opnieuw door de straten van Gistel. Meer dan 1000 figuranten in historische klederdracht brengen in 18 taferelen het levensverhaal van de heilige Goddelieve tot leven, van haar jeugd tot haar heiligverklaring. Deze eeuwenoude traditie, erkend als Vlaams cultureel erfgoed, is veel meer dan een processie. Het is een uniek moment van verbondenheid waarbij tal van lokale verenigingen en generaties Gistelnaren samenkomen om hun geloof, geschiedenis en erfgoed te vieren. Mis deze bijzonder culturele evenementen zeker niet en beleef een stukje levende geschiedenis in het hartje van Gistel.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

altijd één brok energie op het podium uit 1985, Pia Zadora en Let's Dance Tonight. Voor de echte gamers is de PlayStation 6 volop in de maak. Volgens de laatste geruchten zou deze ergens rond 2027 uitkomen, maar de prijs zou wel eens erg hoog kunnen uitkomen. Met de stijging van de prijzen van geheugen en opslag zal het prijskaartje wel eens tot boven de 1000 euro kunnen oplopen. Daarmee zou Sony zelfs geen winst maken erop, maar ze hopen dan ook weer dit terug te verdienen bij de verkoop van de games. Douwe Bob en Mo.

Het jaartal was 1974 en het kwam van Billy Swan en I Can Help. En ja, je kunt helpen door morgen weer aanwezig te zijn op een nieuwe aflevering van onze Rotonde, want dan zijn we ook alweer donderdag. Nu is er tijd voor regio-informatie en natuurlijk onze collega's met de verdere programmatie. We wensen jullie nog veel plezier vandaag en we gaan eruit met Kane en Everybody's Changing. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde. 2 jaar van die straf zijn effectief, 3 jaar zijn met probatieuitstel en hij krijgt ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8000. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Terme Pallas goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. In Brugge test de brandweer een systeem dat bij dringende ritten automatisch groen licht geeft op kruispunten. Dat zorgt voor flinke tijdswinst en verkleint het risico op aanrijdingen. Het parket gaat in beroep tegen de werkstraffen die 2 jonge mannen kregen na de verkrachting van een meisje dat haar 18e verjaardag vierde in Brugge. Het meisje wandelde dronken naar huis toen de mannen haar meenamen. Een van hen verkrachtte haar in een auto, terwijl de andere alles filmde en later doorstuurde. De dader die kreeg 285 uur werkstraf, de vriend die filmde 100 uur. De zaak die gaat nu naar het Gentse Hof van Beroep. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals €2,5 miljoen. In Kortrijk opent binnenkort de nieuwe kinderopvang Droomboom. Dat is een project dat kinderopvang combineert met jeugdhulp en gezinsondersteuning op dezelfde locatie. De Vlaamse overheid die keurde het project goed en kent 14 opvangplaatsen met inkomenstarief toe.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo, Imoyo.

0: Terence Trent D'Arby, Dan's Little Sister. Er is een serieuze brand in Antwerpen en stormloop in de Aldi na aankondiging van een airco voor €145. Blijkbaar was er maar eentje beschikbaar. Slecht nieuws genoeg dus, met andere woorden. Wij gaan op zoek naar een goed nieuwsbericht.
1: The clock ticking on the wall.

Uit 1998 alweer. Het is een tijdje geleden. Desiree was haar grote hit. Deze live. Goed nieuws komt zeker van het weerfront. Straks gaan we dat uitgebreid eens overlopen. Maar dat ziet er goed uit voor de komende dagen. Maximum Babette. Hoe dan ook.

Jennifer Lopez die onze dag goed maakt. Zomerse muziek, zeg maar, hier bij Melinda FM. Jennifer Lopez dus met Ain't It Funny. WK voetbal, ja zeker, daar zijn ze nog wel een tijdje bezig. Vanavond om 18 uur Engeland tegen COD, voor wat staat dat? Congo, ik dacht het wel, ik zoek het even op. België tegen Senegal, dat is het belangrijkste nieuws natuurlijk vanavond om 10 uur. En dan nog een kot in de nacht, USA, Bosnië. Kygo, Zac Abel, Nile Rodgers, For Life. I took the long road across the ocean.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

COD staat dus inderdaad voor Congo. Het kon ook staan voor Call of Duty, maar dat is totaal wat anders. Queen, Another One Bites the Dust. Kent u de deze nog? Ah, dat is wel lang geleden. John Travolta en Olivia Newton-John.

Volgens Stijn Meuris is er niks of niemand in de kosmos. We zullen maar geloven, zeker Monza van God los. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen en dat ziet er goed uit. Zonnig zover dat we kunnen kijken. Vandaag maximum temperatuur 22 graden, volop zon. Morgen zelfs nog een graadje warmer, 23 graden. Ook het weekend wordt zeer mooi met temperaturen rond 24 graden. Maandag zou het zowaar richting 27 gaan.

We houden het in de oog als de Chardé weer actief wordt. Met andere woorden, weer live optreden. Dus dan zijn we er als de kippen bij. We zouden ze dus graag live aan het werk zien. Ik heb goed nieuws gevonden. Namelijk onderzoekers van de University of Cambridge ontwikkelden een artificieel intelligentiesysteem dat problemen in sociale woningen kan voorspellen nog voor ze ernstig worden. Het doel is om kwetsbare huurders sneller te helpen en onderhoud efficiënter te plannen. Daarvoor combineert het systeem verschillende soorten informatie. Satellietbeelden brengen warmteverlies van gebouwen in kaart, terwijl gegevens over de staat van de woning, eerdere herstellingen en energieprestaties een beeld geven van de technische conditie. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met factoren zoals energiearmoede, huurachterstanden en eerdere contacten tussen huurders en de huisvestingsmaatschappij.

Gabry Ponte, Sam Harper met Words. En daarvoor hadden we nog Sam Veld en Rosalind met Heart Like Mine. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze midweekse aflevering van De Spits. Morgen zijn we terug vanaf een uur of vier. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Journaliste Eva Peters.
2: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren, maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen en natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
1: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Op Rock Werchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt journaliste Demi van den Ede van Op Rock Werchter.
3: Er is voor het eerst een supermarktje op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
1: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. Morgen begint Rock Werchter officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK nog voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
4: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
1: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. En opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytebroek mikken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzegen zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: absolute zomerhit uit de hitparades van 1987. Deze van Fleetwood Mac, dat was The Big Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Elke dag toen jij aan mijn zijde was, was het leven zo perfect. Het was In Excess en By My Side. Zometeen de absolute zomerhit uit 2002 van Last Ketchup met de Ketchup Song. Voor we daaraan toe zijn, Snelle en Miss Montreal.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De hoogste tijd dat deze persoon een nieuwe hit op de markt gaat brengen, want dit was nog een van vorig jaar. Sorry, I'm Here for Someone Else. Dat was Benson Boone. En ik kan absoluut het bod niet afwijzen.

0: Dit mogen we gaan beschouwen als goud vanouds in die turbulente show. Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan. Albert Hammond met de Free Electric Band. Ondertussen werd het bij ons 6 minuten over 5:30. Dit is Thomas.
1: Meneer.

0: aan te tonen dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Ondertussen ook al 2 jaar geleden. Dat was Mark Amber.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten?

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is intussen geblust. Journaliste Eva Peters.
2: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
1: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder ging er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broele.
3: We zien vooral een stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
1: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
4: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we dat nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
1: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 50 op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten, dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daar neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
2: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.